0: het einde misschien voor hem. Tot de pres. Laat me chill.
1: Zie je bohem.
2: Als je een minuut loopt, doe het zo hard. Dat is je Radio Schip. Een 90.2 FM.